0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: 105.4 FM. FM.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

Al 80 jaar, maar is nog steeds van zesse klauw. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat een hart. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Het beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
2: At this moment.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat die totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
2: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
2: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
4: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
2: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Detroit, feel the need in me of feel the needle in me. Maar dat is nou weer een hele andere methode. Want ja, het ene, dat, ja, dat maakt leven.
1: Als je daar behoefte aan hebt, moet jij weten.
0: Ik weet het niet.
1: Goedemorgen.
0: Je moet eigenlijk, goedemorgen. Ja, je moet eigenlijk alles uitgeprobeerd hebben, zeggen ze maar. Met naalden, daar heb je niet zoveel.
1: Nee.
0: Snuiven, dat is nog wel leuk. Een beetje, hoe heet dat? Dat is wel
1: een snuf.
0: Nou ja, nee, snuf, ja, daar ook onder andere. Maar je kunt natuurlijk ook voor speed gaan. Dat is ook een goede manier te snuiven.
1: Ja, jij liever dan ik.
0: Cocaïne is ook mogelijk. Is ook goed te snuiven. Voor de rest zou ik niet weten wat je moet snuiven. Want de laatste keer dat ik hier iets weg heb gesnoven, dacht ik dat het de sporen van drugs waren. Maar dan bleek ik mijn neus vol compleet aan te zitten. Ja. Die valt ook niet bij het veldavond. Ja, dan spelen jullie.
1: Je moet gewoon een keer naar Urk of naar Volendam.
0: Ja. Nou, we hebben wel zo onze adresjes als vissersmensen. Graafmaker, dat komt uit IJmuiden. Dus dat zijn ook vissers, weet je wel.
1: Ja, dus
0: zo kom je de dag door. En Piet Splinter komt altijd goed door de winter, zeg ik nou. I Hear a Symphony, die ga je zo meteen horen, de Supremes. Maar je hoorde eerst Feel the Need in Me van de Detroit Admirals uit 1973. Ga naar 65.

0: Zo, doet het lekker in je oren. Dusty Springfield.
1: Is wat.
0: We gaan even de frequenties opnoemen van Radio Centraal. Voor Noord-Wolde en omgeving kunt u luisteren naar de frequentie 107.4... op de regionale FM-band. Regulier heet dat eigenlijk, maar dat is regionaal. Zo'n zender ook. Heel dicht in de buurt ben je dan te ontvangen. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de zender in Wolfga. Het gaat zo'n beetje tot Emmeloord, dus eigenlijk voor de Westellingwerf Zuid. En op DAB Plus in de bijna vier noordelijke provincies.
1: Zo,
0: kan ook allemaal in kamerbreedste.

0: Sam & Davey uit 67, een Soul Man. Weet je?
1: Ja.
0: Kiri is ook leuk.
1: Ja.
0: Met een laser in zijn hand. Mister.
1: Kiri Wiet.

0: Ik mag zo meteen nog een guilty pleasure draaien, namelijk Mr. Big.
1: Oké. Okay.
0: Ja, meestal speelgoed van 30 centimeter en langer, dus... Archie Family, oh, the American Generation.
1: Met zo'n zuignap op je helm.
0: Ja, maar die zijn ook elektrisch, trouwens. Okay. Dus er zijn veel mogelijkheden met die spullen.
1: Die geven
0: Wild
1: richting,
0: World is dit.

Voor iedereen die vandaag jarig is, gefeliciteerd namens mij en Radio Centraal. Je hoorde Niels de Daken en Happy Birthday, Sweet 16. Lekker oude plaat trouwens. Dateert van 1960 dus, wat dat dan gaat. Zeg, leuke dingen om met kinderen te doen is wel het museum Miramar. Dat is aan de Vledderweg 25, 83, 81 AB in Vledder. Moet je even naar de site kijken, want dat museum is niet iedere dag open. Dus Miramar Zeemuseum heet dat. Vledderweg 25, 83, 81 AB. Maar er is nog iets bijgekomen. Het is namelijk het Jutterspad, een speel- en beleefpad voor kinderen. Dus als een museum ook dicht is, kun je daar ook, is dat ook toegankelijk. Nou, Jutterspad met een permanente buitenroute in de achtertuin van Miramar Zeemuseum, waar je jut voorwerpen kunt tegenkomen. Verschillende borden, allerlei interessante dingen te weten komen. Het pad is gratis toegankelijk. Ook als het museum gesloten is dus. Jutterspad, ja, kijk, dat steunt de gemeente Westerveld. En een maritiem Juttersmuseum Flora op Texel. Het pad is nog in de eerste ontwikkelingsfase en de toekomst, ja, dan zullen er meer activiteiten worden uitgevoerd. Het Jutterspad voegt het museum tot nu toe een buitenbeleving en die tot spel en natuur en milieubewustzijn op een bijzondere manier combineert. Nou, kortom, dat is wel belangrijk tegenwoordig in deze tijd, dat je een beetje goed met het milieu omspringt. Ik zei het al, dat kun je zeg maar beleven, het pad en het museum ook. Miramar Zeemuseum aan de Vledderweg 25, 83, 81 AB Vledder. Door met de volgende plaat en dat is er eentje van Salt-N-Pepa. Precies.

sexy people.

Danny and the Juniors at the Hop. En hop zit ook in bier. Dit is, even kijken, Barbara Dixon. En January, February. Weer de hele kalender overhoop. Daarvoor Jimmy Carosi. Yeah.

0: batterijtjes een beetje, zeg maar, leeg raken.
1: Oké, okay, ja, maar ja, tegenwoordig heb je veel betere batterijen vroeger.
0: Ja, dat is misschien wel waar.
1: En van die witte kat dingen, dat...
0: Ik denk dat het de apparatuur een beetje efficiënter is geworden. Roxy Music, Dance Away. Het is 8 minuten voor de klok van 11.

0: Blijft toch leuk. Roxy Music, Dance Away. En deze draai ik even voor mijn vrouw dan. Het is een plaat van Kane, is zij bijzonder liefhebber van. Ik vind het wel tegenwoordig zo'n religie van de zanger. Vind ik een beetje minder. Maar zijn muziek is uitstekend natuurlijk. Ja, zit er in de Sirs. I will keep my head down. Blijft toch wel indrukwekkend dit nummer.
1: Calm down, closer. I know this is everlasting. Somehow closer, a long way. So much nowadays, and I feel worse than I have ever felt.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Là-bas, voelen cocher avec moi.
1: Ce soir.
0: Ce soir.
1: Ja,
0: ja. Ja, is mooi, hè, Frans. Ja,
1: maar de Amerikanen zijn altijd zo, van, die noemen het gewoon Lady Marmalade.
0: Ja.
1: Heb jij wel eens een Amerikaan in het Frans gehoord praten?
0: Nee, dat klopt. Maar dat was inderdaad ook gezongen door die drie moderne zangeresjes. Die hebben dat ook nog eens een keer nagedaan. Christian Aguilera en...
1: Aguilera en...
0: Was Pink daar ook niet bij? En,
1: nog wat,
0: ik weet niet. Maar in ieder geval, die meiden hebben dat ook eens een keer uitgevoerd. En ja, brengt ons op de dag van vandaag, de 17e september, donderdag. En... dat is de derde dinsdag van september, geloof ik, hè?
1: Ja, hoe zou het gaan vanmiddag?
0: Ja, ik weet het niet. Ja.
1: Zullen we daar maar niet over
0: hebben? Ik denk dat we ontzettend afgeknepen worden in onze portefeuille.
1: Nou, we laten maar niet over de derde dinsdag.
0: Ik zie er één heel erg lachen. Van voor reed hij Rob en van achter reed hij Jet. Mijn salaris loopt wel door.
1: Ja.
0: Misschien gaat hij ook eens een keer hockey spelen. Dat is van hem af. Maar goed,
1: misschien gaat hij een keer werken.
0: Ja, dit kost wel veel geld, hè?
1: Ja, vind ik. Ja,
0: dit kost veel geld.
1: Nou, één ding scheelt, volgende week je spelen.
0: Ja, precies. Anders, als het niet van links is, dan word je van rechts wel door de VVD leeggezogen. Ja. Ik bedoel onder andere op jouw uitkering of mijn uitkering een beetje. Daar zijn ze ook niet vies van de VVD om daar lekker in te snoeien. Hupsakee, de Black & Decker erdoor. Nou, zo kan Nederland wel weer heel veel dingetjes helpen.
1: Ja, maar het is wel zo, van, je hebt er wel voor betaald, hè?
0: Om 20% vanaf te laten.
1: Nee, kijk, als een AOW en pensioen, daar heb je wat voor.
0: Ja, maar dat maakt hun wat uit. We hebben geld nodig. Goed, door met Shirley Bassey in dit gewichtige programma. Zonder spijt, terug in de tijd. Goldfinger. Nou, misschien moet die vinger maar even amputeren. Hebben we weer voor een jaar geld.

0: Jos, kom op. We hebben het verzonnen, we gaan een treintje doen. The Locomotion, Little Eve. Het is ziet al helemaal voor me.
1: Ja, zij is eigenlijk per toeval de zangeres geworden hiervan, hè?
0: Ja, oké, okay, ja.
1: Ja, ze was hulpje in de huishouding bij de producer.
0: Prima. Nou ja, ik ben dus meer van het type geen Locomotion, maar meer sit and wait.
1: Oké.
0: Je hoort op dit moment Sydney Young Lords.

0: Nou, wat wou je zeggen?
1: Nou, dit is echt typisch de Nederlandse René Leblanc, hè?
0: Ja. Maar was er eerder het kip over tijd.
1: Die kunnen nou niet draaien, want die heeft geen plaat uit de jaren 60, 70 of 80.
0: Nee, precies. Joe Jackson, and it's different for Coyotes.

0: Cliff Richard, die heeft wel haar.
1: Ja, en hij werd nog tweede met de Eurovisie.
0: Ja, deze heeft geen haar. Dat is de rest van Skunk en Nancy.
1: Oké.
0: Hedoism. En het is de akoestische versie, moet ik er even bij vertellen.
1: Er
0: schijnt dus ook nog een andere versie van te zijn.
2: I hope you feel it.

0: olifanten met tamboerijnen en weet ik veel alles. Dat zie je dan als je je deur, achterdeur open doet in de achtertuin.
1: Ja, maar het was wel goede country.
0: Jawel. Ja. Looking out my window.
1: Ja, mijn back... Nee, mijn back, backdoor.
0: Ja. Leuke ervan is, ze hebben al heel veel gebruikt op die plaat. Anders zie je dat soort dingen niet. Tenminste, ik ben ze niet tegengekomen.
1: Nee.
0: John Cougar Mellencamp en Jack and Diana.

John Cougar, Mellencamp en Jack and Jane. Even verder. Wat willen wij weten eigenlijk van ons verleden? Nou ja, sommige mensen zijn er heel erg nieuwsgierig naar. En dat kun je allemaal in het Oermuseum bekijken. In het Oermuseum is een tijdelijke expositie over ingericht over het eten. Onder de titel Oereten van vuur tot voedsel. De expositie neemt je mee in een reis door de prehistorie. Laat zien wat zo op het menu stond van onze voorouderen. Nou, aten Neanderthalers alleen maar vlees? En wat eten jagers, verzamelaars? En wat eten wij? En wat wij nog steeds eten? Nou, kijk, zo'n tentoonstelling is leuk over zeg maar de eetcultuur. Het is ook een primeur, namelijk fossiele... Oh ja, dat is een beetje onsmakelijk, poep. Gevonden van Neandertalers uit Zwifterband. Nog niet eerder was dit in Nederland te zien. Nou, ik wil niet eens weten, maar goed. Over dat eten is natuurlijk wel leuk, hè, wat in de prehistorie doen. Kortom, je kunt dat bezoeken. Het Oermuseum is aan de Brink 7. Even naar de site van Oermuseum Diever. Het adres geef ik even. Brink 7, dat is 7981 BZ in Diever. Veel plezier met het bezoeken van het museum trouwens. Dit is Roger Whittaker en New World in the Morning.

0: Cloud is al vol. Heb jij dat ook? Dat die, dus slaan alles op. Zonder de dingen waar je helemaal niet om vraagt. Is die cloud vol van Microsoft? Wat een gedonder, hè?
1: Ja, voor mij sla ik niks op. Ja, alleen alles wat ik terugkijk via...
0: Ja, maar dat is dan via jouw tv-provider. Dat is weer een andere cloud.
1: Maar wel een cloud.
0: Ja, mijn cloud. Kettlebell cloud en space ruimte om je heen. 66 Rolling Stones. En dit is Simone Kleinsma, Martine de Bijl, Robert Long en Robert... Heet die ook weer? Robert Paul.

0: Chris Montez en Let's Dance. En daarbij is het tijd
1: om afscheid,
0: te nemen. Doe het dan maar gelijk zo.
1: Oké, doei.
0: Ja, doei. Goed, wat hebben we nog? Love Grows, Edison Lighthouse komt voorbij nog.
1: En dan
0: Jay Vincent Edwards ook nog. Met
1: en
0: bedankt.
1: Dan, hebben we het gehad.
0: Twee uur non-stop.
1: Ja,
0: gezellig. Totaal.
1: En dan
0: geen discjockeys, geen gelul.
1: Om twee uur.
0: Gewoon lekkere platen achter elkaar. Dat is ook wel eens een verademing.
1: Om twee uur wel.
0: Ja, om twee uur wel. Dan is Menno Dekker met Dekker Radio. Vervolgens.
1: Non-stop.
0: Tot vijf uur, want dan zijn die er weer met.
1: En wij mogen morgenochtend weer.
0: Wij mogen morgenochtend weer.
1: Wij gaan aan de Domibo.
0: Ja, de Domibo. Haal je ook nog iets van een dobbelsteen?
1: Altijd.
0: Goed.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: When you're down and troubled and you need some love and care. And nothing, no, nothing is going

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Hey Sjoerd, wat vond jij ervan?
1: Ah oh, jongen, ik ben kapot.
0: Hey, maar morgen weer?
1: Ja.
0: Ja!
2: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.

0: Tip, jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Mijn schoenen zijn te nauw en mijn vrouw is weggelopen. Mijn voering uit mijn mouw en ik moest mijn huis verkopen. Nu woon ik in een flatje met een heavy hypotheek. Mijn dochter en mijn zoontje zie ik just once in de week.

Mijn broekzak van mijn kont, het UWV wil me niet kennen. Ik heb alleen een hond, maar ik kan hem niet verwennen. Het eten dat ik eet komt uit een blikje hondenvoer. Als ik een keertje praten wil, it's just geouwe hoer.

Mijn baas is koppelbaas, die nu gearresteerd is. Ik had een vriend, helaas, het blijkt dat hij verkeerd is. Mijn broer is commissaris en mijn zwager is agent. Vandaar dat mijn familie me liever niet meer kent.

Wanneer je zit te tikken, dat doet ze voor het raam. Ze laat me rustig stikken en ze kent niet eens mijn naam. Mijn leven is een country song, zoals je nu wel weet. Wat mij nog slechts kan redden, dat is de hitparade.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: En, oh, wacht even, dat lijkt een beetje op René Wekking. Dat hoeven we niet doen. Vier minuten over het derde uur, het is 15e uur eigenlijk, wat betreft als je vanaf 0 uur rekent. Soms denk ik te moeilijk, maar goed. We zijn er weer klaar voor vanuit de studio's van RTV's Los. Met dank aan Menno Dekker trouwens, met Dekker Radio op Radio Centraal. En natuurlijk de PC bij Steenwijk, want die heeft allemaal Nederlandstalige muziek gedraaid. Ik zie jou van erbij komen. Man. Oh ja, ik moet even zeggen.
1: Goedemiddag.
0: We gaan kijken wat er allemaal te doen is in het weekend. Je kunt kijken naar nieuwe mode. Dan moet je wel even naar Steenwijk toe, want daar is het Fashion Weekend. En voor de rest kijken we even wat in onze drie gemeentes, allemaal aan vier gemeentes eigenlijk aan de hand is. Want u weet het, de Werven straks, de nieuwe streekomroep, die gaat voor en Westerlingwerf, Oosterlingwerf, Westersveld en Steenwijkerland informatie brengen. Ben je er al een beetje op voorbereid wat er allemaal gaat komen? Verder heb ik gisteren de fitness gehad. Dat had ik niet moeten doen op mijn leven. Maar goed, je moet er vast. En dat betekent dat bij elke beweging die ik nu maak, oeh, zegt. Dus als je veel oeh hoort. Oeh, dan ben ik dan. Nou, dan ben je weer.

last van een herfsthumeur? Wij fleuren je dag zo weer op. Natuurlijk, RTL.

0: Sorry.
1: Ik kom niet van je af wat ik al doe.
0: Nee, dat is een gekke voorbeeld. Je klikt er zo tegenaan. Ik zit dwars door Maxine heen te zingen.

0: Ladies and gentlemen.
1: Yeah.
0: The story you're about to see is true.
1: Oh.
0: The names have been changed to protect the innocent.
1: Gelukkig. Ik heb een heel lang bericht en ik zit nu net te kijken dat ik maar een tuintje heb van 50 seconden. Dat is heel, dan moet ik heel snel praten en dat is sowieso niet te volgen als ik snel praat. Dus we moeten even kijken of we het even wat kunnen uitdingsen, langer kunnen maken bedoel ik. Nou ja, we zitten toch tegen de herfst. Ik pak even een leuk dingetje en zeg van, nou, dat had nog weer echt niet hoeven, maar het is nu... Oeh, ja. Ik heb een lange joentje. We gaan even kijken wat je moet doen met je oude laptop. Want Laptop Revive is sinds kort actief in Steenwijk. Het Landelijk Verenigingsinitiatief gaat zich inzetten voor digitale inclusie, duurzaamheid en e-waste, Linux en open source door gebruikte laptop een tweede leger te geven. En deze kosteloos beschikbaar te stellen aan leerlingen en studenten als je zelf geen laptop kunt kopen. Laptop Revive telt inmiddels 200 vrijwilligers verspreid over meer dan 100 plaatsen in Nederland. Samen hebben ze meer dan 200 leerlingen en studenten geholpen aan een laptop. Dus je denkt, ik heb nog een oude laptop liggen en die wordt niet meer gebruikt, maar technisch nog prima is voor een tweede leven, dan breng je hem naar Laptop Review. Samen met de aanbieder maken ze dan een afspraak voor de overdracht van de laptop en de vrijwilliger die verwijdert alle persoonlijke gegevens volgens een vaste procedure met een heleboel technische dingetjes, dat staan we allemaal even open. En ze zetten er het nieuwe besturingssysteem Linux Mint op, dus geen Windows. Dit scheelt weer een stuk. Na een uitgebreide controle wordt de laptop beschikbaar gesteld aan een leerling of student die deze nodig heeft. Als je een ongebruikte laptop wilt aanbieden, dan kun je dat eenvoudig doen door naar een website te gaan, www.laptoprevive.nl. En een vrijwilliger uit de betreffende regio gaat dan contact nemen om de overdracht te regelen. Laptop Review, ik zei het al, is actief in meer dan 100 plaatsen. Amsterdam, Arnhem, Groningen, Utrecht en Zwolle. En met de start in Steenwijkstad, in de gemeente Steenwijk, maar Steenwijkstad, wordt het landelijk netwerk opnieuw uitgebreid. Dus ligt er een laptop ongebruikt thuis, dan kan het voor een leerling of student een belangrijke stap zijn naar meer zelfstandigheid en gelijke kansen. Als je denkt, van ik wil er meer van weten, het zou kunnen natuurlijk, www.laptoprevive.nl. Nou, ik ga de kerstboom zo pakken hoor.
2: Herman van Hien. Dit is Herman van Hien.
3: Radio Centraal. Goedemiddag.

Sandy Shaw met blote voetjes. En dat was het titel van het nummer. En daarvoor hadden we nog... The Sweet. Ja. Oh ja. The Sweet hoorde je met Fox on the Run. Ik kan ervan doen, dus wat drugs. Is goed voor je spieren. En dit is Dotan. Let You Go.

0: I don't want to let you go. Dotan op Erdogan en Radio Centraal. Als je net luistert, goedemiddag.
1: Oh, ik heb daar wat voor. Deze.
0: Goedemiddag. Te veel knopjes en dus. We gaan even kijken in onze eigen keuken. De keuken van de Stichting Lokale Omroep Krant, RVS Los. En wij kunnen rekenen, tenslotte dan, op een brede politieke steun voor de voortzetting van de lokale publieke omroep in Steenwijkerland. Fantastiek, Jan Schellenberg. Tijdens de politieke markt afgelopen dinsdag hebben alle fracties zich in Steenwijkerland positief uitgelaten over de aanvraag om de SLOS opnieuw aan te wijzen als lokale publieke omroep. Want dat moet nog 2 jaar. Daarmee leek de weg vrij voor een nieuwe centmachtiging voor een periode tot de overgang van het nieuwe stelsel streekomroepen. En dat komt omdat we een centmachtiging aan moesten vragen, omdat er een beetje het gerucht ging dat de nieuwe mediawet wat zou vertragen. Maar dat gaat dus niet. Maar goed, we moeten toch aanvragen. Dus. En we konden het wel eens even. Het was ook wel leuk om te horen dat de politieke partijen allemaal de SLOS een warm hart toedragen. De nieuwe aanwijzing is van belang. Want we kunnen dan gewoon door als lokale publieke omroep voor Steenwijkerland. En natuurlijk de vorming van de streekomroep, de Werven. Daar wordt op dit moment ook al druk aan gewerkt. Sinds 2026 is de Werven al online actief. En dat gebeurt in de gemeente Steenwijkerland, Oost- en Westerlingwerf en Westerveld. Ja. Ik heb een gebiedje. Volgens de VVD in Steenwijkerland past de ontwikkeling in de lijn die de gemeente al langer ondersteunt. Daarbij werd gewezen op de samenwerking tussen de lokale omroepen, met name die uit Oost- en Westerlingwerf, maar ook op het belang van het behoud van de lokale identiteit en de centrale rol van vrijwilligers, want die blijft ook bij de nieuwe streekomroep hoog in het vaandel staan. Nou, in het vaandel staan. Al misschien hangt eronder, maar ergens hangt het. De huidige aanwijzing van de SLOS moet de periode overbruggen totdat het nieuwe stelsel voor de streekomroep ingaat. En dat zal gaan gebeuren als alles mee zit en de Eerste Kamer ook zegt van de wet gaat deur en er de klap op geeft. Dan vanaf 1 januari 2028 streekomroep de Werven. Dus als u denkt van, gaat het door, de lokale omroepen? Ja, de radioprogramma's gaan ook gewoon door. Er worden zelfs uitbreidingen op dit moment besproken. Dus je weet maar nooit wat er gebeurt. En de samenwerking gaat steeds verder en verder. Wat wil je nog meer? Niks meer, want de plaats is afgelopen. Door met de muziek.
2: Nieuws.
0: Ja?
2: Uit de eerste hand. En muziek.
0: Aan de lopende band?
2: Aan de lopende band.
0: Ja, gelukkig. Half 4. En daarom doen wij wat Duits. Maar wel gezongen door Frans Bauer. Tikiero ins Deutsch, ja. En daarna hebben we Letizia met Du bist nicht hip. En dan heet het Je bent niet hip.

0: sunglasses. Een zonnebril. Tegenwoordig heb je brillen met camera's. Die mogen eigenlijk niet meer. Nee. Tenminste, ze willen verbieden. Want dan word je opgenomen zonder dat je het weet. Want je kunt het rode lampje uitzetten in zo'n bril. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, lampjes moeten wel aanblijven. Op mengdagen niet, dan moet je ze soms uitzetten, anders komt het niet goed. Ik heb net even gekeken wat het verschil is tussen wat ik doe en wat er op centraal is. Dat is ongeveer hetzelfde, maar er zit wel even een klein zakje wat erdoor.
1: Hallo?
0: Is hetzelfde, maar er zit wel even een klein zakje wat erdoor.
1: Hallo?
0: Is hetzelfde, maar er zit wel even een klein zakje.
1: Leuk is dat, het is centraal op stevig en weer terug op het zo technisch kan alles tegenwoordig.
0: Maar goed. 3:30. Ik heb even een tijd voor een berichtje. Want aanstaande zaterdag wordt in Appelscha gestreden. En wat wordt er dan gestreden? Nou, dan is er het Nederlands kampioenschap traploop. Jawel, jeugd, senioren en estafetteteams gaan om die Nederlandse titel de trap op en af. Het wordt gehouden bij de Bosbergtoren in Appelscha. De deelnemers zijn eerst naar de toren. En die toren die staat, u weet het misschien als u in de buurt woont, op een stafduin van ongeveer 20 meter hoog. Daarna gaat de wedstrijd verder op de trappen in de 33 meter hoge uitkijktoren. Snelheid, kracht en uithoudingsvermogen zijn daarbij tiegelijk belangrijk. Ja, als je spierpijn hebt, zo zeker wordt niks. Er zijn individuele wedstrijden voor jeugd en senioren. De jeugd, van 10 tot en met 16 jaar, doet ook nog een fitnesstest. Verder is er een estafette voor groepen, teams en bedrijven. En hoe laat begint het evenement? Want je wilt wel op tijd zijn natuurlijk, ik snap het allemaal. Het evenement begint om zaterdag 12 uur met een jeugdwedstrijd. Om 1 uur is dan de eerste seniorenrun. De estafette begint om 2 uur. En om 3 uur volgt dan een tweede seniorenrun. En het Open NK is ook de start van de Bloeiweek in Appelscha. Voor de wedstrijd verricht de Belgische demograaf Michel Poulin een openhandeling bij de Bosbergtoren. Poulin stond aan de basis van het internationale Blue Zone concept. En dat is een concept over gezond en lang leven. De wedstrijden zijn dus bij de Bosberg in Appelscha. En als je denkt, ik ga meedoen, wees ervan overtuigd dat ik in gedachten bij je ben. Ja. Dus. Nieuwe single van Doug.

0: pophit Note to Myself. Ik schrijf een briefje aan mezelf. Dat doe ik ook heel vaak. Heel veel briefjes liggen door de hele studio heen. En Sabine uit België heeft een leuke single, die heet Zaterdag. Dus die gaat eigenlijk over aanstaande zaterdag. En Tom Jones zegt nog van She Drives Me Crazy. Doet hij samen met Chuchero. Nou, weet je dat ook weer. Meer muziek, Herman van Hier. Goedemiddag.
1: De grootste hit van vandaag en morgen.
0: Ja hoor.

0: 7 minuten voor 4. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het landelijke nieuws. Kijken wat er allemaal gebeurt in Den Haag in het kader van de beschouwingen, de politieke beschouwingen wat betreft de miljoenennota, het koffertje, weet je wel, en zo, dus en dergelijke. Verder ga ik even kijken waarom iets niet werkt, want we hebben hier prachtige applicaties waar we allerlei leuke dingen mee kunnen doen, maar soms ik ben ook heel slecht met techniek, dus dat betreft. Maar we komen er wel uit, dus. Althans, dat ook. Dames en heren, luisteraars, tot zo. Als u denkt van ik geef naar het toilet, ik vind het prima als we elkaar weer terugzien na 4 uur. Tot zo.
1: Fritsen, onderhoudend,

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws. RTV
2: Slos. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Hallo. Oh.

0: Drie over vier tot vijf uur nog dit programma. Straks gaan we even kijken wat er gebeurt in de gemeente West-Stellingwerf. Want er is een nieuwe burgemeester, tenminste, die komt eraan. En hoe dat allemaal gaat, blijf luisteren. Ik ga het je proberen te vertellen. Verder nog wat allerlei dingetjes die ik net even voorbij zag komen. Ik denk, nou is misschien wel aardig om eens even zo live mee te nemen op de zender.
1: Hallo, dus.
0: Ik weet niet voor haar muziek, het is mijn tune van vroeger. Ja, toen zat ik ook bij Centraal, maar het was de Piraat. Hallo met dus, dan gaan we nu in Pleitlijn, zo heet ik dat vroeger. Dus nee hoor, nee. Oh, de oude Centraal ging ook altijd al redelijk strak. He? Man, man. Ik kreeg brieven thuis van dat ik dat niet moest doen. En dit, ach, jongen. Toen was het al streng.
2: Hè?
0: Ik heb nog gehad van Tom Jones, die hoorde je in het eerste uur. Die is trouwens 86 jaar oud. Ja, 7 juni 1940 is hij geboren. Man, man. Delilah is nog unusual. Je kent ze allemaal. Ze komen geregeld voorbij bij Radio Centraal en ook op RWS Los. Maar 86, ja. Ik ben 71 en ik heb al last van spierpijn. Dus... Het is tijd voor het Nederlands. We gaan het doen met De Vloek van Barcelona. Wat gezongen door Jari Helgers. Ik vind het prima. En K-pop komt ook voorbij. Tenminste, de muziek van K-pop dan.
3: Herman van Hien.
0: Zo. Oh, wacht, is dat niet... Ik dacht dat ik hem... Dat ik alles... Nee, ik begrijp dat er weer iets niet gaat zoals het moet. Dat heb ik altijd. Als ik bezig ga met dingen, dan gaat er altijd iets... dat ik denk van mezelf, dit had anders gemoeten. Zijn mijn vader en moeder ook. Dit had anders gemoeten.
4: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is...

0: Nieuwe zinger van Glennis Grace hoorde je op Edwin Los en op Radio Centraal. Cause I have nothing. Ik heb helemaal niks. Nou ja, kleinigheid dan. Hè? Wacht even, ik kom volop binnen. Kom maar.
1: Hallo. Hebben jullie daar even staan? Dan ga je even verder met het programma. Ja? Oh, je hebt muziek bij.
0: Wat leuk, ze hebben muziek bezig. Luister. Nou, onder grote belangstelling ga ik even vertellen van wie de nu burgemeester wordt van de gemeente Westerstellingwerf. En dat wordt maandag pas bekendgemaakt. Ja, ik denk, ik bouw even de spanning een beetje op. Aanstaande maandag tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis. Die vergadering begint om 7:00 avonds. Als je denkt van ik wil er naartoe, dan kan dat. Want belangstellenden kunnen in de raadzaal aanwezig zijn. Maar je kunt ook gewoon lekker thuis blijven en online meekijken via de livestream van de gemeente Westerstellingwerf. De kandidaten die zijn inmiddels door een vertrouwenscommissie ondervraagd en gevraagd wat ze gaan doen. Die commissie bestaat uit 9 raadsleden en die heeft de gemeenteraad geholpen bij de keuze. De gemeenteraad heeft de kandidaten eerst besproken achter gesloten deuren. En dan wordt dus tijdens de openbare vergadering van aanstaande maandag bekendgemaakt welke kandidaat de raad aanbeveelt als de nieuwe burgemeester van Westerstellingwerf. Daarmee is de benoeming trouwens nog niet definitief, want de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties moet de benoeming nog officieel maken. En daarna wordt de nieuwe burgemeester beëindigd door de commissaris van de Koning. En wanneer gaat dat gebeuren? Schrijf het in je agenda. 7 december van dit jaar dus. Aanstaande maandag de naam van de nieuwe burgemeester van de gemeente Westerstellingwerf in de openbare vergadering. En er wordt dan even gekeken door 2 hoogheren. En die zeggen van, nou, het lijkt ons wel een goede man. En dan 7 december. Is het feest in Westerstellingwerf.
2: Het hitbericht voor vandaag. Het regent flink. Heel veel hits.

0: Terug in de tijd. Met Rex Gildo en Speedy Gonzales.
1: Het was een wunderschöne mondnacht.
0: Heel fijn.
1: En ik spazierte allein zwischen verträumten Haciendas.
0: Oh ja?
1: Plötzlich hörte ich das klagende Weinen eines jungen Mädchens.
0: Ach.

0: Iedereen gooit zijn radio weg.
1: Het is wel degelijk mogelijk mensen te vermaken met een heleboel teringhee en een derde rangs discjockey.

0: Hoezo niet?
1: Iedere keer vergeet ik dat, dan moet ik het berouwen. Mijn moeder zei nog, lieve kind, daar moet je echt niet aan beginnen.
0: Oeh, mijn krukje valt. Ogenblik.
1: Oh. Maar iedere keer trap ik erin en dat te laat.
0: Heb ik al verteld dat ik spier ben? Ik heb spier. Daantje. Het is de laatste van Daantje van de plaat is afgelopen. Je hoorde mannen. Dus.
2: Nou, toen
0: ja, jij ja, weet ja. In Wolvenga hebben aan gisteren een heleboel mensen moeten wachten, want er stonden lange rijen om Pokémon-kaarten te kopen. Bij Pokémaat aan de Hoofdstraat Oost kwamen fans op de speciale sets af, die zijn uitgebracht vanwege het 30-jarig bestaan van Pokémon. Hoe heet dat ding ook? Ik heb een video van Pokémon. Tenminste, die staat op de website. Bij ons dan. De eerste mensen stonden er al rond 11:30 gisteren. Om 1:00 stonden er meer dan 60 Pokémon-liefhebbers voor de winkel in Wolvenga. De sets werden pas om 4:00 geleverd. Eigenaar is Jelmar Maatman. Hij noteerde 138 bestellingen. Hij zegt, ik heb wel drukte verwacht, maar deze release is helemaal absurd. En de knaller van het jaar. Maar niet alleen mensen uit de buurt kwamen naar Wolvenga, maar er waren ook fans uit Groningen. En hij heeft nogal 44 telefoontjes gehad, omdat mensen zeiden van keuze in wegleggen. De sets zijn populair en dat allemaal door het exclusieve karakter. Op de kaarten staat een embleem dat verwijst naar het jubileum. En ook zitten er kaarten bij die vroeger al heel populair waren om handelaren tegen te houden. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Kostte een set €30 extra als het plastic eromheen moest blijven zitten. Verzamelaars die zien zulke sets namelijk als een investering en die leggen ze weg. En dan als dan echt... Dan denken ze van nou, dan gaan we even verdienen dus. Maatman zelf heeft ook een boxje gehouden en hij vond daarin een bijzondere Pikachu. Dat was het woord wat ik zocht. Pikachu. Heel leuk filmpje. Ja. De eerste bestellingen die zijn afgelopen woensdag gisteren opgehaald, dus de rest is vandaag de winkel uitgegaan. Het is Wolvenga's druk. Ach, man. Au. Heb ik haar gezegd dat ik spier ben? Je hoorde even. Au. Maar goed, wij mannen dragen het lot altijd. Net zoals verkouden. De vrouwen hebben het niet in de gaten. Maar als wij mannen verkouden zijn, kerels, het is toch waar. Dan ben we helemaal. Ja, dan hebben we gewoon hulp nodig. Ja. Dus het is niet dat we zeggen van. We zijn. Nee, het is echt zo. Mannen griep man. Daar kan ik je dingen over vertellen.
3: Hout van hout. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal. Ja.

0: is even tijd voor het weerbericht. Nou, vanmiddag kijk naar buiten, dan weet je wat het is voor het weerbericht. Dag Ben.
1: Portier.
0: Hè?
1: Portier, alles
0: is goed. Ja, alles is goed. Het weerbericht. Nou, kijk naar buiten als je denkt van wat is het nu op dit moment droog. Maar vanavond en de komende nacht trekt een zone met... Goedemiddag. Met buiige regen naar het oosten weg. Erachter trekken losse buien over Nederland. En er is ook wat ruimte voor opklaringen. De wind draait... Ik had jeuk aan de neus, kun je het horen? De wind draait naar richtingen tussen west en zuidwest en gaat iets afnemen. Tot vrij krachtig. En de temperaturen dalen tot zo'n 13 graden. Door de sterke wind wordt het niet veel kouder. Nou, dat is fijn. Op dit moment is het in Friesland 18 graden. Drenthe 18 graden. En Overijssel 18 graden. Nou, dat is toch fijn. Dan kijken we even naar... Ja, je weet nooit wat goed voor is. Morgen is er overdag een droge dag. Met afwisseling van wat wolken en zon. Als er een niet sterke rug van hoge drukgebied het land passeert. In de avond nemen de wolken en de wind toe. Op nadering van een volgende storing die boven de Britse eilanden naderbij komt. Wat zijn dit lange bericht? Die storing passeert in de nacht naar zaterdag en kan plaatselijk wat regen gaan brengen. Oeh, gaat. De zuidwestenwind wordt aan zee dan af en toe hard. Het is overdag zo'n 19 tot 21 graden. En dan zaterdag, als je denkt van ik wil naar Steenwijkstad omdat daar fashion weekend is, dan zijn er vrij veel wolken, maar de zon komt er ook gelegen door in het zuiden. In het noorden valt uit de wolking af en toe een beetje regen of een bui. Het blijft stevig waaien en de zuidwestelijke richting is de richting waar de wind uitkomt. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Ook zondag is er nog fashion weekend in de binnenstad van Steenwijk. En de storing trekt 's nachts over Nederland. Brengt wat regen, maar als het goed is wordt het overal droog op de zondag. En in de middag komt er vanuit het noordwesten ook de zon bij. Nou, dat is leuk. En je weet het fashion weekend in Steenwijkstad is om te kijken wat je van 20 aan moet voor kleding. Ja, vanzelf gaat denk je, wat moet ik aandoen? Maar daarvoor kun je dus naar Steenwijk. Niet dat moet, maar het zou kunnen.

0: Donderdagmiddag radio en vergeet niet, morgen is het tijd voor de bingo weer bij Radio Centraal. Vanaf 1:08 tot 10:00. En dan kun je weer aanspraak maken als je tenminste de rijtjes op de goede volgorde hebt op prijzen. En ook als je quickie denkt van, hey, dit is mijn quickie, dan heb je quickie een prijsje.
1: De bomen verliezen hun bladeren. Verliezen hun bladeren. En hier dwarrelen de hits uit jouw speakers. Uit jouw speakers. Natuurlijk, RTV Sloos.
0: Los, maar ook hier bij Radio Centraal.

Zo, daar gaat hij ook aan. Ik denk, dan krijg ik eens een leuke jingle en dan krijg je dit soort dingen erover. Ik ga nu zelf even... Ik word even wat emotioneel van nu met deze dingen. Maar goed, het is niet anders.

0: Een beetje drukke muziek, want het gaat over iets wat eigenlijk heel lustig is. Dat is namelijk het schilderen. En als je wilt schilderen met grote doeken, flinke kwasten en vooral zonder voorzichtig te zijn, dan kun je dat doen. Want in Giethoorn blijkt dat goed aan te slaan. Er zijn namelijk twee workshops van de kunstschilder Gerard Schuil. En die worden gehouden in het cultuurhuis De Eendracht. Die waren volledig volgeboekt, die twee cursussen. De eerste workshop die heet Losgaan op de Weerribben. Die is aanstaande zaterdag 19 september. Deelnemers maken op een doek van 80 bij 80 centimeter een eigen schilderij. Geïnspireerd op het landschap van de Weerribben. Ze werken met grote kwasten en paletmessen. Dat zijn van die mesjes die kun je de verf uitsmeren. Ja, dat weet ik van vroeger. Ik heb het ook wel eens gedaan. Voor deze kan ik niet schilderen, daar huur ik altijd iemand voor in. Op donderdag 19 november volgt de workshop Luchten. En dan staan indrukwekkende wolkenluchten uit Schuils landschappen centraal. Volgens de schilder biedt het werken aan luchten veel vrijheid in de kleur en vorm. Dan kun je eindelijk eens een keer denken van nou, ik ga eens even luchten. De workshops zijn georganiseerd op initiatief van Lia Gurwitsch van het cultuurhuis De Eendracht. De belangstelling was veel groter dan verwacht. Want kort nadat bekend werd dat Gerard de workshop gaat geven, waren alle plaatsen al vergeven. Wat gebeurt er verder? Nou, als je deelneemt, dan krijg je een compleet verzorgde dag. Voor doeken en materiaal wordt gezorgd. De koffie, thee, lunch en een afsluitend drankje zijn er ook bij inbegrepen. Als je geen plek hebt, dan hoeft het niet helemaal teleurgesteld. Want lekker schilderen in Giethoorn krijgt mogelijk een gevolg. Nou, denk ik dat ze weg hebben gelaten wat het gaat kosten. Want dat lijkt me toch dat dat niet... dat kan niet gaan. Nee, staat dat niet in... Kijk even in het officieel, want we hebben namelijk allerlei dingen die allerlei dingen kunnen doen. Maar soms staan in die dingen niet de dingen die erin moeten. Dus dan denk ik bij mezelf van, waar heb ik zo'n ding voor eigenlijk? Snap u het nog? Ik ook niet. Maar goed, als je denkt van, ik wil eens een keer lekker schilderen, lekker even met een grote kwast luchten schilderen, dan kun je dat doen in Gieten.
1: The best music here, 24 hours.

0: En ik zeg...
1: Goedemiddag.
0: Voor de laatste keer, want we gaan eruit. Het is tijd voor Eddy Otten. Hij is straks weer jouw gast hier totdat het afgelopen is. Dat is een uur of zes. En erin natuurlijk weer het uitbuikplaat. En we gaan even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt... bij de hoogtepunten van de NOS. Wat mij betreft, tot volgende week maandag. Anders dan zaterdag. Dinsdag. Ik ben op dinsdag, sorry. Moet er gaan winnen. En morgen de bingo.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Een van de hits van Toto uit 88, je hoorde Stop Loving You. Welkom bij Muziekservice met weer goede muziek, de gouden terugblik, de NOS Headlines en een uitbuikplaat.

Congratulations van Cliff Richard en daarnet Sean Ducrot en Heaven. Laten we er nog één wegdraaien van die Electric Light Orchestra en All Over the World. En dan gaan luisteren naar het eerste item. Zoals altijd, rond kwart over. Ja, het wordt iets later. De gouden terugblik. Met daarin de mooie uit 72 van Brad.

Everything I Own van Brad uit 1972. Vandaag was dat de gouden terugblik en morgen is er nog één deze werkweek. Ja, wat dacht je van Paula Abdul uit 91 en die hit Rush Rush?

Ja, 2009 alweer. Ja, de tijd gaat snel, want dat heb je dan niet in de gaten. Denk je Snow Patrol en Just Say Yes. Ach, nog niet zo'n oude plaat, maar toch alweer 2009. We gaan schakelen naar Hilversum voor de hoogtepunten uit het nieuws. Wat is er vandaag allemaal gebeurd op deze 17e september? Dat horen we zo. Naar deze van Ottawan en Hands Up.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.

We zijn weer op de hoogte aangaande de hoogtepunten uit het nieuws. Er zijn er morgen weer de hoogtepunten rond 5:30. En daarnet horen we Boston en Don't Look Back. Dan nu, Martin Garrix, Repeat It.

Ja, is niet helemaal eerlijk, hè? Niet alleen Martin Garrix, maar ook natuurlijk Ed Sheeran. And repeat it. Bobby Brown, we horen hem al eventjes. Two Can Play That Game, die gaan we draaien tot aan de uitbuikplaat van vandaag. Met daarin Tracy Chapman. And Baby, Can I Hold You?

Ja, deze kwam uit 87 van Mixed Emotions en You Want Love. Het zit erop voor muziekservers. Veel plezier met onder andere de Lichtflits vanuit Studios RTV Slos. Ik ben er morgen weer natuurlijk om 5 uur bij dit programma Muziekservice. Maak er een leuke avond van en graag tot morgen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Welkom bij deze nieuwe lichtflitserszending dat gemaakt wordt vanuit Steenwerkerland. Het is een programma van RTV Slos voor Radio Centraal en voor de regio West-Stellingwerf, Oost-Stellingwerf, Steenwerkerland, Westerveld en internetluisteraars in het hele land. Welkom. Wat zowel vanavond? Nou, zowel aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde, Oost-Stellingwerf, als de Alpha-cursus in Steenwerk, die allebei in september gaan beginnen. Er is wat van Events for Christ. We hebben zo dadelijk de gospelkalender en weer heel veel gevarieerde muziek. Counting Rose, Rand Collective bij de spits af. Met Counting Every Blessing, afkomstig van het album Good News uit 2018.

Je hoorde Euphonious Singers Project met Overture uit Great Journey 2004. En dat het weer een grote reis gaat worden komende seizoen, dat zullen we ondervinden. Het is de tijd van de start zondag in diverse kerken. Tijd voor het opwekkingslied. Geen andere naam is opwekkingslied 420. Het komt van deel 16 met erop de nummers 405 tot en met 422. Daarna de gospelkalender.

gospelkalender. Zondag 27 september. New Creation Gospel Choir and Band. 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september. Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Leek. Medewerking Kerkdienst BKN De Hoeksteen. Zondag 27 september. Peter en Itske Brakels. Reprise Time. 19:30 s'avonds in Drachten. Medewerking Evangelisatiedienst in De Schakel. Zondag 27 september, de Living Lord Singers uit Diever om 7 uur 's avonds in Houderwijk, medewerking Kerkdienst. Nogmaals 27 september, zondag, de Lightning Stars in Koor in Burgum om 10 uur ochtend in de ochtenddienst. Zondag 4 oktober, de band Sinjael, 9:30 's ochtends in Garijp, medewerking Kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Itske Brakels Reprise in Time. 9:30 in de ochtend is Sneek. Interkerkelijke koffieochtend De Bron. Zondag 18 oktober, Voices of Faith. 9:30 s'avonds in Nijega, themadienst Kom Dichterbij. Hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nijega. Zondag 18 oktober, Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, medewerking Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin. 10 uur 's ochtends in Steenwijk. Medewerking Kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel, Gasterslaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael. 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Ooststellingwerf. Verzorging themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, dan Theos Folk Group. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Themadienst Child of God. En dan 1 november, ook op zondag, New Creation Gospel Choir Band, 10 uur in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud. En zondag 1 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Harkema, medewerking PKN Kerkdienst. En zondag 1 november, nogmaals, Stricta Via, 10 uur 's ochtends, Hollandse Veld, themadienst Gereformeerde Kerk, begeleiding samenzang en eigen repertoire. Dit en nog veel meer te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. Thank you.

Na de gospelkalender hoorde je een oud lied door Harry en Marijke Govers, Jezus is de ware wijnstok. Het komt van het gelijknamige album uit 1988 en het wordt ook wel door diverse koren door de jaren heen gezongen. We gaan nu met Herman Boon terug in de tijd. We gaan naar 2002. Uit de tijd van Catharine zoekt God, een programma met Catharine Keil, waarin ze gesprek ging met Herman Boon, komt het volgende lied. En dan hebben we niet het lied uit de uitzending, maar wel het lied van de cd. God is goed, door Herman Boon. En het andere lied gaan we later dit seizoen een keer draaien.

Je hoort een opname van de Newsboys featuring Peter Furler. Dat was de tweede liedzanger. En dit was een Go Remix 2007 opname van In Wonder. De oorspronkelijke opname zal iets ouder zijn. Daar moet ik aan een andere keer eens naar kijken. Maar dit was in ieder geval de 2007 versie. In Wonder, de Newsboys, lead vocals Peter Furler. Zometeen Petra, The Holiest Name van Petra, The Power of Praise 2003. En Lichtvaarts Agenda, aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde en in Steenwijk. En Events of Christ.

De afgelopen weken werden er op het officiële YouTube-kanaal van Bob Dylan een aantal clips geplaatst die opgenomen waren tijdens de Slow Train Coming Tour. Een van die clips was van het nummer Precious Angel en daar gaan wij nu naar luisteren.

Licht flitsagenda. Daarvoor hoorde je net Cliff Richard's Summer Rain. Een opname uit 1983 die in 1984 voor het eerst uitkwam. Toen nog op LP en in 1994 op CD. En dan beginnen we nu met Licht flitsagenda. Eerste Alpha-cursus in Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dat wordt gehouden in de Levensbron. En het is het gebouw van de Evangelische Gemeente aldaar. En het wordt georganiseerd door die Evangelische Gemeente en Stichting AVIV. En dat laatste is dan voor het digitale gedeelte. Info@delevensbron.net. Het start op donderdag... Nee, moet ik kijken, op maandag 7 september. En dan worden er een heleboel maandagavonden volgende dat er een avond plaatsvindt. Dus 7, 14, 21, 28 september. Het gaat in oktober door. Het gaat in november door. En dan de slotavond is 7 december. En dan 31 oktober en 1 november is er een weekend. En wil je er meer over weten? Dan kun je bellen met ene Lisbeth. 06-15-18-4896. Dat is 06-15-18-4896. En dit betreft dan een Lisbeth uit Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dit namens het team van Alpha Oosterwolde. En dit is voor alle leeftijden trouwens. Dan gaan we naar Steenwijk, naar de Alpha cursus. Voor Steenwijk en Land. Maar ook als je er buiten komt, mag je ook komen. Er wordt gehouden in wijkgebouw De Gagels, burgemeester Voetlikstraat 56. info@alphasteenwijk@gmail.com. De start is op vrijdag 11 september aanstaande. Dan is er een kennismaking. Thema is er meer. En het gaat in september en oktober door. En dan is er in zaterdag, zondag 24, 25 oktober een kort weekend. En dan gaat men eventjes weg met. En dan worden er 3 sessies gehouden. En dan even kijken. In november, 20 november, zal de slotavond zijn. Het is een Youth Alpha training voor 16 tot en met 26 jaar. En de contactpersoon is Marijke Bos, die wel eens in het uur te horen was. Telefoon 06-4508-7557. 06-4508-7557. Marijke Bos dus. Want Jacob Bos was in de vorige edities de contactpersoon. En daarom noem ik zijn nummer dit keer niet. Dus jeugd. En je kunt kijken op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. Dan even zien, gaan we naar Events for Christ. Contactgegevens www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Wat is er allemaal in de komende tijd? Nou, de Fresh Oil Tour op 18 september. Esther Ministries in Rotterdam. Reni en Riese Krijgsman hebben een aantal optredens op 16, 18 en 19 september. Arend Jansen en Friends op 19 september in Elburgen optreden. Josha Queen, ik weet niet hoe ik het uitspreek, 20 september in Rotterdam. Ahoy, Artium Stage. Dan de Descent Nights en de Descent Jaarbeurs. De eerste is op 20 september in Den Helder. En de Descent Jaarbeurs en de Jaarbeurs in Utrecht op 24 oktober. Optreden Sera Noah in Apeldoorn, gebouw 055, 25 september. En dan zijn er een heleboel Mosaïek Worship avonden in oktober die te veel zijn om op te noemen. Reisgenoten in concert 16 oktober in Bergen op Zoom. Ralf van Manen, 3 concerten. 16, 17 en 24 oktober in Veenendaal, Elburg en Eerbeek. En dan even kijken. En in Gouda nog een optreden. 23 oktober, dat is weer wat meer, nog bijzonder. Oslo Gospel Choir in Veenendaal in de Basiliek. 24 oktober ook, maar dan is er vooraf een workshop. 30 oktober, Pearl Josephson in Veenendaal in de Regenboog. 31 oktober, Joke Buijs in Veenendaal in Downtown. En 31 oktober, Talita Nawijn in Winsum in GKV De Poort. Met haar soloprogramma Onder Mijn Huid. Dit is heel veel van Events for Christ in de komende periode. En tot zover dus ook deze agenda. Dan gaan we terug naar de muziek. We gaan vervolgen met een Johan de Heerlied. Door Arjan en Evie Knevel, nummer 256. Tel uw zegeningen.

0: Met Bob Marley gingen we terug naar 1984. Want toen was dit een hele grote hit. One Love, People Get Ready. Stond vanaf, en dan moet ik even dit papier erbij pakken, vanaf 19 mei dat jaar, 13 weken in de top 40, 2 als hoogste positie en 14 in de single top 100 van dat jaar. Now, One Love, People Get Ready, de Bob Marley, heeft een hele lange geschiedenis. Bob Marley nam het oorspronkelijk met de Wailers al op in 1965. En 1977 kwam er een tweede versie. Dit werd pas een hit in 1984, 3 jaar na zijn overlijden. En in 2020 kwam er een hip-hop versie met Pato Ranking of Beto Ranking. En die was dan weer een benefietopname voor UNICEF. We luisteren nu naar Rant Collective met de tweede uitvoering van Counting Every Blessing. En dan vertel ik je dat deze lichtflitserzending technisch werd verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Ik moet nog wel even wat zeggen over het Wolvega. Voorlopig zijn er geen 7 Days Worship avonden in Wolvega. Misschien op de duur weer, maar op dit moment wordt er even niks gehouden. Dan heb ik nog wat in de volgende.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kim van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt voor NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

is er. Heb je een probleem? Ik help je er zo overheen. Ik zeg dan, kijk naar de mensen hier. En kijk goed, wie heeft nou echt plezier? Want waarom zingt er dan niet?

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Spanien zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed poging hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

de kroeg. Is het nou laat of is het vroeg? De vuilniswagens gaan op pad, kruipen als slakken door de stad. Het is 5 uur. Rotterdam wordt wakker. Het is 5 uur. Rotterdam wordt wakker. Een bakkersvrouw met een gemoed dat aan de piesbos denken doet. Legt warme broden op een plank, ooit was ze honing zoet en slank. Het is 5 uur.

Rotterdammer. Hij is fijn, zou nergens anders willen zijn. Ik mot naar huis, heb het gehad, maar oh, wat hou ik van die stap. Het is 5:00 uur,

0: allemaal.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marie Champersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws weer.